0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

Tron. Hey. Ik praat niet over OV. Ik haal de trein voor de vorm. Hey. 100 flessen. 100 flessen. Veel mannen willen flessen. Jullie

0: van Balmain.
1: Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle bossos. Robé, pauw. Prakashendi, fuck je snauw.

non-stop muziek. Yeah.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1/2 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes, je luistert weer naar De Verrekijker, een programma voor jong als ook voor oud. Vandaag hebben we weer een half uurtje alleen muziek in verband met de zomervakantie. Gelukkig hebben we nog een paar weekjes. Er wordt wel eens gezegd, de tijd gaat snel, besteed haar wel. Dus ik zou zeggen, geniet ten volle. Wij zelf hier, ik woon in het Eemland, geniet ik heerlijk van het warme zonnetje. Misschien ben je ook wel gewoon thuis, ergens in het Eemland, van waar je luistert. Misschien ben je op vakantie of ben je op vakantie geweest, dan zeg ik weer welkom bij De Verrekijker. Dan gaan we nu zo luisteren naar een paar mooie eerste liederen. En sowieso dus een half uurtje muziek. En dan vanaf september beginnen we weer met het gewone programma met een Bijbelverhaal. Ga ervoor zitten en geniet er maar.

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur, vol mooie muziek.
1: The number you have reached, 911, has been changed to a non-published number.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur vol mooie muziek.

dit was het alweer voor vandaag. Wat gaat zo'n half uur toch snel voorbij. Als jij nu vragen hebt over dit programma, of vragen in het algemeen over het geloof, dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1, en dan is de 1 een cijfertje, en dan @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afsluiten, gaan we eerst nog luisteren naar wat mooie muziek. Maar we wensen je alvast wel een hele mooie verdere week toe. Geniet nog van je vakantie. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doei!

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De techniek is in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Het zijn afgewisseld Engelse en Nederlandse liederen.

Hoort ons is het thema dit keer waar de liederen over gaan. God hears prayers. God hoort gebeden. Hij is mijn hulp. Gebed is de grootste kracht. Ik was verloren, maar God gaf mij een nieuwe weg om te gaan. Dat is de groep, de 130th Street Gospel Choir. God hears prayers.

Laat de hele aarde voor de Heere jubelen. Laat de hele aarde de Heer met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een loflied. Peace like a river. Vrede als een rivier. Liefde als een berg. Vreugde als een fontein. Kom, Heilige Geest, met uw vuur. Dat zingt Feinsong. Peace like a river.

Op zijn tijd zal hij alles herstellen en mooi maken. Uw woord is waar. Uw belofte is waar. Dit mag en dit mogen wij zingen. Op de CD Song for Worship, Be Glorified, in His Time.

In tijden van storm in ons leven bent u de kracht daarin. Wij mogen opzien naar onze redder en geneesheer. Wij mogen alles in zijn handen leggen. Total Praise van de Brooklyn Tabernacle Choir. Total Praise.

Dat was het weer. U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten van de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek was in handen van Henk de Haan. Graag tot een volgende keer. Shalom over uw leven.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Yet I Will Praise You van This Is My Cry van Kees Kruijenoord, 2003. Ik zal u prijzen, Heer. In het nummer is de stem van Kees Kruijenoord niet te horen. En de zangeres is onbekend. Maar geniet ervan.

Dat was Yet I Will Praise You. We gaan verder met Als een hert dat verlangt naar water. Wereld van Verschil. Een NEO-programma uit 1997. Dat lijkt toch al heel lang geleden. Een oude bekende. Mijn aanbidding is voor u als een hert dat verlangt naar water.

Ja, wereld van verschil. CD is daarvoor gemaakt van de mooie muziek. En deel 1 van deze CD is na jaren nog steeds een bestseller. De CD heeft jaren verschillende malen op plaats 1 gestaan in de Inspirational Top 10. Veel mensen hebben er baat bij gehad en waarderen het erg. En vooral dat de lieder het contact met God versterkt. Deze CD bevat eigen nummers van Rolf Mulder, waaronder Ik ben de Heer die jou eens schiep. En daarna staan er veel instrumentale nummers op. Deel 1 was de start van deze serie en doordat Rolf meespeelde in de EO-serie met Henk Binnendijk. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om de muziek uit te brengen, maar kijkers belden de EO om te vragen of de muziek te krijgen was. En op dat moment is Rolf in de avonduren op zolder de CD en later deel 2 gaan opnemen. En alhoewel de tv-serie niet al te lang meer doorging, bleef de vraag stijgen doordat mensen de muziek bij kennissen hoorden. En de reacties begonnen ook binnen te komen en variëren van mensen die christen worden, anderen die genezing ervaren in psychische nood en weer anderen die de muziek gebruiken als hulpmiddel in persoonlijke aanbidding. En de thema's aanbidding, herstel, toewijding en het woord van God keren regelmatig terug in de serie. Ik mag er ook altijd heel erg van genieten. En, ik hoop dat u dat ook doet. We draaien regelmatig nummers van deze CD in dit programma. Een ander is Remco Hackert, ook heel bekend. CD De Kracht van Uw Liefde 2003. Het nummer Vergeef mij al mijn fouten. Heer, wilt u het mij vergeven als ik een ander pijn heb gedaan en daardoor uw verdriet heb aangedaan? Remco Hackert.

Vergeef mij al mijn fouten van Remco Hackert. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Voor Radio Soest. In God's Presence van Moya Brennan. Heel anders, eerste muziek. Whisper to the Wild Water, Moya Brennan van Clan Het Weekend en Iets. Yeshua, God in zijn nabijheid wil ik leven.

in God's presence van Mario Brennan. Give me Jesus van de Maranatha Sampler Hymns. Als ik moet sterven, geef me Jezus. Je mag alles van deze wereld van mij cadeau hebben. Geef mij Jezus.

Sheila Wolf, je hebt ook al een tijd niet meer van gedraaid. Jesus, what a savior. Haar CD All That Really Matters, Worship uit 2003. U bent mijn kracht als ik geen kracht meer heb. U bent mijn hoop als ik geen hoop meer heb. U bent mijn vreugde. U bent de rots waar ik naartoe kan vluchten.

Holy is the Lord, Andrew Peterson, City on a Hill, The Gathering. Het lied gaat over het offeren van Isaac door Abraham. Word wakker, kleine Isaac. De Heer heeft mijn naam genoemd. Hier ben ik, fluisterde ik, en nu wacht ik op de Heer. Heere, wijs mij de weg. Heilig is de Heer. Holy is the Lord.

Holy is the Lord, Andrew Peterson. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Open Our Eyes, Dear Savior. Van dezelfde cd, City on a Hill, The Gathering. Ginny Owens, mysterieuze muziek. Open onze ogen, want uw licht is geweldig.

Ja, we zitten vanmorgen wel in de verzamel-cd-sfeer. Jesus, shine, Jesus, shine. Double Praise, Maranatha songs. Ja, verzamel-cd, zijn geen artiesten van bekend. Jezus, laat uw licht schijnen, zet onze harten in vuur en vlam. Bekende tune van de EO. Misschien herkent u hem nog wel.

Nearer My God to Thee, Hymns of Faith. Een verzamelcd samengesteld door Jen King. Nader mijn God tot u, nader tot u. Een lied van Sarah Adams. Die leefde van 1805 tot 1848. Er zit een heel verhaal bij deze. Op zondagmorgen 14 april liep de Titanic op een ijsberg. En toen het schip slagzij begon te maken en alle hoop op redding voorbij was, knielde een predikant neer voor gebed. En op zijn verzoek speelde de kapel Nader mijn God bij u. En nu lijkt dit lied bij het naderen van de dood heel toepasselijk. Bij het naderen van uw troon ben ik u nabij. Nearer my God to thee.

Nearer My God to Thee. Ja, en daarmee zijn we aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. We sluiten af met Abide With Me. Blijf bij mij, Heer, ook als het duister wordt. Oftewel, ook als het moeilijk wordt. Abide With Me. Tot volgende week.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met redding.

0: reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on.
2: Good morning y'all, how are you today? Vandaag gaan we weer op pad. We gaan op reis. Waar naartoe? Waar de regular en country gospel songs ons brengen. En het eerste nummer is Randy Travis en het is een gouden ouwe. Hij is onderweg naar Bangor in de staat Maine. En hij zingt: ik heb geen telefoon, geen zwembad, geen huisdieren. Ik huur een kamer voor 50 cent en ik heb zelfs geen sigaretten meer, maar ik ken elke treinconducteur. En ik weet hoe zijn kinderen heten. En ik weet in elke stad waar ze de deur niet op slot doen als ze weggaan. Ik ben King of the Roads.

Ja, dat was King of the Road. In de volgende country gospel song zingen de Statler Brothers over hun oude huis dat ze gaan verlaten. Ze hebben geen tijd meer om het bij te houden. Niet om de dakpannen of de vloer te repareren. Geen tijd om de scharnieren te smeren. Ik ga me klaarmaken, zeggen ze, om de saints te ontmoeten, de heiligen. En even om een misverstand uit de wereld te helpen. Mensen denken vaak dat met heilige mensen worden bedoeld die nooit iets fout doen. Maar dat betekent het woord niet. En zulke mensen bestaan niet eens. Het betekent iemand die zich bij een aparte groep heeft aangesloten. Als je het zo bekijkt zijn Hells Angels, dus binnen die definitie eigenlijk ook een soort saints. Nou, in deze song worden er mensen mee bedoeld die ervoor hebben gekozen deel te nemen aan de groep die naar de hemel gaat. De song is This Old House, Statler Brothers.

Ja, dus de Stadler Brothers maken zich op om te vertrekken. Ja, hoe ze op reis gaan, dat vertelde de song niet. Maar als we Gillian Welch en Alison Krauss moeten geloven, wordt dat vliegen. Ze zingen: als op een morgen mijn leven voorbij is, dan vlieg ik er vandoor naar de hemelse kust. Nou is er dus helemaal geen kust in de hemel. Maar dat is een metafoor die de Amerikanen graag gebruiken. Ik vlieg dan als een vogel die uit zijn kooi is gesnapt. Ontsnapt, moet ik zeggen. Zingen ze en op weg naar mijn vrijheid. Ze zingen het in I'll Fly Away, Gillian Welch en Alison Krauss.

Er zijn ook mensen die gaan nu op pad om ergens aan te komen, om op een specifieke plek te komen. Ze gaan op pad om het op weg zijn. Dat vinden ze leuk, het reizen. Nieuwe plaatsen zien, nieuwe avonturen beleven, vrij zijn. Een van de godfathers van de regular country is Hank Williams. En we gaan luisteren naar een echte old school song. Hij zingt dat hij een zwerver is. Een ramblin' man, Jack Williams.

Ja, dat was Hank Williams, niet Jack Williams, zoals ik net per ongeluk zei. Dat vrije zwervers bestaan blijft voor veel mannen in de West toch erg aantrekkelijk. Om ook een verschil in muziekstijlen te laten horen, komt er nu nog zo'n Ramblin' Man. En dat is Waylon Jennings, die vooral benadrukt dat je met een Ramblin' Man zoals hij niet de kachel moet proberen aan te maken. En dat je ook beter je hart niet aan een zwerver kunt geven. I'm a Ramblin' Man van Waylon Jennings.

En daar gaat hij op weg naar de volgende horizon. Waylon Jennings. Ja, sommige mensen, sommige mannen misschien, kunnen het zwerven niet laten. Old Merle Haggard noemt het een witte lijnkoorts. Je weet wel, de witte lijn tussen de twee weghelften. Hij kan niet zonder. Die blijft hij opzoeken. Hij is overal alles geweest, maar hij blijft toch rijden. White Line Fever.

0: fever.
1: De reis waar veel country gospel songs over gaan, is de reis naar een plekje bij Yahweh, God. In feite is dat de essentie van de hemel. En dat wordt dan vaak gepresenteerd als iets voor na het sterven. Maar weet je, dat klopt helemaal niet, want we kunnen nu al bij God zijn en we hoeven helemaal niet te wachten tot we dood zijn. Maar er zitten wel meer misvattingen in country gospel songs. De volgende song beschrijft de reis als een treinreis. En de mannen, moet je maar eens opletten, die doen leuk een trein na als ze Patsy Cline begeleiden in Life's Railway to Heaven. Choo-choo.

Ja, dat was natuurlijk een beetje een boemeltreintje. Maar als we dan de trein aan onze tour onderweg hebben gekoppeld, dan mag natuurlijk een treinsong van de eerste orde niet ontbreken. Ik denk dan meteen aan Johnny Cash met die Orange Blossom Special. So, get seated. There we go. Orange Blossom Special.

Ja, dat ging lekker. De volgende song nodigt uit om de reis niet in je eentje te maken. Neem mijn hand en wandel samen met mij door dit leven, zegt hij. Laten we nieuwe horizonten ontdekken. En dan gaat dat over een stel dat elkaar heeft gevonden. Een lief en mooi liedje. Walk Through This World With Me van Megan Taylor.

Ja, Walk Through This World With Me. Die uitnodigingen, die moet je natuurlijk zeker aan je levenspartner doen. Maar als het over de reis gaat naar wat er na dit leven op ons wacht, is het niet onverstandig om ook iemand anders hand te pakken. Iemand die je heel graag wil begeleiden. Randy zingt in de volgende song: ik ben moe, ik ben uitgeput, ik ben dood op, dus Lord, hou me vast. Precious Lord van Randy Travis.

Met of zonder gezelschap, een reis kan heel lang duren. En op een gegeven moment kun je het best zat worden. Dave Dudley houdt het echter wel vol. Hij is al 6 dagen op weg in zijn diesel, maar morgen komt hij thuis aan. Eindelijk thuis. 6 days on the road.

Ja. Hij is bijna thuis. 6 dagen onderweg. Maar niet iedereen houdt het makkelijk vol. Niet elke reis is gemakkelijk. En niet elke reis is kort. En sommige mensen krijgen het echt voor hun kiezen. Allerlei problemen, gemis, verdriet. En soms loop je er tegenaan dat je het niet meer aan kunt. En dan ontdek je ook nog eens een keer dat je de hand van je metgezel ongemerkt hebt losgelaten. En dat je er dus ook alleen voor staat. Ja, Dick Dameron ontdekte dat ook. Hij zingt: "Het lijkt wel de laatste tijd, soms eerlijk, dat ik eraan dood ga, man. Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dus ik vraag niet vaak iets, hè, Jezus. Maar wilt u mijn hand weer vastpakken? Ik heb hem losgelaten." En natuurlijk is het antwoord ja. Jesus, it's me again, Dick Dameron.

lately, Lord. I almost feel like dying. I wake up

Een song die mooi aansluit bij de situatie uit de vorige song is Just a Closer Walk with Thee. Het is een interessante mengeling van country en een beetje blues, vind ik. En Randy Travis zingt dat hij eigenlijk niets meer wil dan dicht naast zijn Heer lopen. Meer niet. Dat is meer dan genoeg om op de bestemming te komen. Just a Closer Walk with Thee.

Nou, als je samen dan zo onderweg bent, dan kom je er wel. En dan kan je misschien je vage hoop van op je bestemming aankomen wat concreter maken. En je voorstellen hoe het zal zijn als je aankomt. Dat wordt bezongen in de volgende song. What a day that will be. Wat een geweldige dag als ik daar aankom. En dan nooit meer zorgen, nooit meer ziekte, nooit meer pijn, nooit meer verlies. Man, wat een dag. What a day that will be.

En dan is het zover. Eindelijk, in de verte zie je het huis van je vader. En hij staat al bij de deur op je te wachten. En ze zijn druk bezig een feest voor te bereiden. Ah, je heimwee is nog nooit zo groot geweest. Nou, oké, wij zijn ook gearriveerd. En het zit er weer op. Kijk nog even met me mee naar dat huis in de verte. I hope you enjoyed it and see you next time. Never been this homesick before.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de

0: hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechterrijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor...

0: voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: De panelleden zijn vandaag Lina Hedrik, Malte Westheide en mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek is in handen van Yvonne Westheide. Vandaag gaan we het gebed van Jabes behandelen. Kennen jullie dat? Ja? Daar staat in 1 Kronieken 4 vers 10. Laten we dat eerst maar eens even gaan lezen. Lina, wil jij dat lezen?
1: 1 Kronieken, zeg je?
0: Ja, 1 Kronieken 4 vers 10.
1: Oh ja. Jabes riep de God van Israël aan. Als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is en het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt, en God liet komen wat hij gevraagd had.
0: Een heel kort gebed.
1: Ja.
0: Ja.
1: En God liet komen wat hij gevraagd had.
0: Ja, precies.
1: Super.
0: Hij vroeg om zijn gebied te vergroten.
1: Ja.
0: En toen ik dat las, dacht ik van ja, maar voor de rest staat er helemaal niks meer van hem in de Bijbel.
1: Nee.
0: Totaal niet. Maar dit boekje is zo mooi geschreven. Gebed van Jabes. Het is van Wilkerson, Bruce Wilkerson.
1: Hmm.
0: En ik weet niet of het nog te koop is, maar anders is het tweedehands vast wel aan te komen. En achter dit gebed schuilt een gedachtegang die lijnrecht ingaat tegen de heersende manier van denken.
1: Hmm.
0: En dat greep mij eigenlijk.
1: Hmm.
0: Dat, van hoe denken wij? Wij denken eigenlijk veel te klein. We mogen veel groter gaan denken.
1: Ja. Mogen groter denken.
0: En dat sprak mij zo aan. En dat boekje, dat heb ik al jaren in huis. En ik was de boekenkast aan het opruimen. En dat boekje kwam ik tegen. En toen hadden we het erover van, nou, wat gaan we nu behandelen?
1: Ja.
0: Hè? En toen werd ik toch bepaald bij het gebed van Jabes.
1: Hmm.
0: Er staan zoveel mooie dingen in. Ja. Dat ik dacht van, ja, weet je, Jabes, die is dus met smart geboren. Daarom heeft zijn moeder die naam gegeven.
2: Klopt.
0: Hij is uit smart geboren. Maar het is zo'n groot man. Hij zit in de genealogie van Juda. He, de hele stammen. Daarvoor, nou ja, daar hoef ik niet allemaal op te noemen. Maar al die namen.
1: Ja.
0: Ik heb het wel gelezen, maar ik denk, jeetje, waar is het einde? En dan komt ineens Jabes tevoorschijn.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt er bij die naam gezegd van, die naam heb hij gekregen omdat hij met smart geboren is.
1: Mm-hmm.
0: Maar deze man werd heel groot. Zijn gebied vergroten. Mm-hmm. Omdat hij erom vroeg. Want we moeten wel vragen.
1: Mm.
0: We moeten het wel vragen.
1: Ja, we moeten het vragen.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
1: Ja, we moeten het echt vragen. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Hij riep de God van Israël aan. Hè? Dat spreekt mij even aan.
0: Ja.
1: De God van Israël.
2: Ja.
1: De God van Jacob. Abraham, Isaac en Jacob.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dat is onze God.
2: Halleluja.
0: Ja.
1: Die riep hij aan.
2: Ja. Hij vroeg inderdaad om zijn gebied te vergroten. Maar hij vroeg ook om een overvloedige zegen.
0: Ja.
2: En dus hij had een soort vrijmoedigheid over zich om te vragen van God een overvloedige zegen. En die vrijmoedigheid mogen wij ook pakken in gebed.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: En dat vind ik mooi.
0: Ja.
2: Ja, dat, we zijn denk ik inderdaad met net wat je zegt. Vaak te klein over ons en over onze situatie. Maar ja, eigenlijk daagt Jacob ons uit om heel vrijmoedig te gaan bidden.
3: Ja.
2: Ja, best. Sorry, zeg het wat zei ik.
0: Ja, geeft niet.
2: Ja,
1: en dat hij kwaad van me wegdoet.
0: Ja.
1: Vroeger
0: ja,
1: zeiden ze, ieder huisje zijn kruisje. Alsof je allemaal wat moest hebben.
2: Hmm.
1: Ik dacht dat vroeger ook echt hoor. Iedereen heeft gewoon wat. Ja. Maar dat we mogen anders denken en vragen. Zodat het anders loopt met je leven.
0: Amen.
2: Hè?
0: Ja. Ja.
1: Zodat het mij geen smart brengt.
2: Zo is het. Zo is het. En ik moest denken, de vrezen van de Heere is ook van het kwade te wijken. Hè? Zo mooi. Ook dat hij dat daarin noemt in zijn gebed. Hè? Dat hij niks te maken wil hebben met het kwaad.
1: Ja.
0: Ja.
2: Prachtig.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Zeker.
1: Mij wegdoet. Ja.
0: Nou, wat mij aansprak ook van in smart geboren. Ik heb het even opgeschreven. Ik ben op de rampnacht geboren, 1953.
1: Op de?
0: Rampnacht.
1: Oh.
0: De watersnood.
1: Oh ja, echt?
0: Ja. En ik heb mezelf ook altijd gevoeld als een ramp.
1: Nee.
0: Want ja, mijn moeder die zei, je eigenlijk ook met smart geboren. Mijn moeder kreeg dus, het was ook een zware bevalling. En die ramp was er. Mijn vader was militair, die moest eigenlijk weg.
2: Zo.
0: Dus het was enorm moeilijk voor haar ook. Maar zij moest de volgende dag ook naar het ziekenhuis, want ze had een borstontsteking.
1: Oh,
0: en ze moest met spoed geopereerd worden.
1: Geopereerd worden?
0: Ja, de hele borst is... mijn moeder zei altijd, waren sinaasappelspatjes. Zoals ze het gedaan hebben. Ja, dat was vroeger waarschijnlijk zo. Nu doen ze het misschien anders. Maar dat moest helemaal... En dat verhaal heb ik altijd van mijn moeder gehoord. En als kind zijnde doet je dat heel wat eigenlijk. Ik voelde me altijd schuldig. Ik denk, oh, dat heb ik mijn moeder aangedaan. Ja.
1: Ja, heb ik wel vaker gehoord.
0: Ja, dat... Kijk, en als je dit leest van met smart geboren, Jabes. Daarom sprak me dat ineens zo aan. Dat ik denk van, oh ja, dat gevoel heb ik ook altijd. U kunt mijn gebied vergroten. Het is niet hier en nu, maar het kan nog verder. Daarom ben ik ook gaan denken van, ja, God is eigenlijk veel groter dan wij denken. Hij wil ook geven. Hij wil jouw gebied vergroten.
2: Ja.
0: Daarom sprak me dat ook aan van Jabes. Ja. Maar ik voel het al lang niet meer hoor. De smart hoor. Absoluut niet, daar ben ik van bevrijd.
1: Ja.
0: Maar ik moest wel ineens aan denken.
1: Ja.
0: Zoals dat erin stond. In kronieken. Ja. En zo zullen luisteraars misschien ook wel dingen hebben van vroeger. Waar ze smart over hebben. Dat het ook uitgesproken is over hun. En dat kan in Jezus' naam verbroken worden.
1: Ja.
0: Dat is juist zo mooi, hè? Dat is die kracht weer van het gebed.
2: Zo.
1: Ja.
2: Zo.
0: En hij is dus het voorbeeld, Jabes, om wilt u mijn gebied vergroten? En het wordt vergroot. En ik denk dat we daarin mogen stappen. Wilt u ons gebied vergroten?
2: Ja.
0: Maar heb jij iets?
2: Nou, ik moest eraan denken. Nou, dat is weer toch iets anders nog.
0: Geef me.
2: Nou... Want zijn naam betekent dus smart. Maar dan zegt hij... Laat uw hand met mij zijn in het gebed. Hè? Weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft.
0: Ja.
2: Dus hij wilde eigenlijk afstand doen van
0: smart.
1: Ja.
2: Van datgene wat op hem gelegd werd.
0: Ja.
2: Wat eigenlijk zijn naam betekende.
1: Ja.
2: En wilde die... Eigenlijk was het gebed aan God. Aan zijn God.
0: Ja.
2: Aan God van Israël. Dat hij dat weg zou nemen.
0: Ja.
2: Ik zag dat nu net. Ik van wauw.
0: Mooi, hè?
2: En zo hebben we ook allemaal dingen die we misschien door onze opvoeding meekrijgen. Of door. Ja. Door anderen gezegd worden.
0: Ja.
2: Ja, dat we daarvan afstand kunnen nemen.
0: Ja, precies. Ja, ja.
2: Ja, mooi. Ja,
0: zeker. Nou, daar heb ik dus een heel mooi lied op van Lucas Kramer. Gebed. En dat gaat eigenlijk over vraag en antwoord. Dus God antwoordt. En er wordt gezongen. Het is een man en een vrouw.
2: Okay.
0: En het is een heel mooi lied.

0: Ja, we gaan weer verder. In de Bijbel hebben we nog meer teksten. Hè? Jesaja 54, vers 2. Wil jij dat lezen, Lina?
1: Ja. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van de jeugd vergeten en er niet meer denken aan de smaad van moeite.
0: Amen. Ja. Ja, dat klopt in de laatste zin. Ja, inderdaad. Heel goed. Ja. Ja, dat zie je dan maar ook weer. Hè? Daar staat het ook. Hè? Van vergroten en... hè? Dat, ja. Dus er komt meerdere keren komt het voor in de Bijbel.
1: Je zult de schande van je jeugd vergeten. Je zult vergeten dat je met smart gebaren geboren bent.
0: Ja, ja.
1: Je zult het vergeten.
0: Ja, precies. Ja. Je mag er zijn.
1: Je mag er zijn, ja. Dat is een heel mooi woord.
0: Zo voel ik dat.
1: Je mag er zijn. God wilde. Hij heeft ons uitgezocht.
0: Ja.
1: Hij had ons dan bij nodig. Leuk. Ja. Leuk toch?
0: Precies.
2: Ja.
0: Waarom zijn we op deze wereld?
2: Ja, dat is belangrijk om te weten.
0: Hij wilde ons, hè?
2: Zo is het.
0: Ja. En dan, als je dan niet aan hem vraagt, dan zal hij ook niet nee zeggen. Maar hij zou het doen op zijn manier.
2: Zeker.
0: Soms moeten we wachten. En soms gebeurt het gelijk. Heb je een beetje ervaring daarmee, Malte?
2: Oh ja. Oh ja, ik heb daar wel een voorbeeld van. Toen ik net de Bijbelschool gedaan had, dacht ik van nou gaat het gebeuren. Nou word ik ingezet in zijn koninkrijk. Maar er ging toch iets anders. Want ik had verwacht dat ik huiskringleider zou worden. Direct. En dat was toen nog in een gemeente in Culemborg. Maar het gebeurde helemaal niet. Want mijn vrouw werd huiskringleider. Ik moest wachten. En dus soms... soms gaat het toch iets anders. En ik moest mezelf toen bekeren. Maar in ieder geval moest ik geen bitterheid toelaten.
1: Ja, dat kan
2: want ik dacht, en ik dacht van, nou, heer... maar ik heb me gelijk onderworpen of gewoon gezegd van ik ga gewoon door en ik heb er niet te lang bij stilgestaan. Maar het was wel een moment dat ik dacht van nou, maar Gods roeping is er wel, maar soms duurt het een tijdje voordat je het ziet en voordat je erin stapt.
0: Ja.
2: En soms is het voorbereidingstijd.
1: Geen verloren tijd wordt er altijd gezegd.
2: Ja, klopt.
1: Het is een goede tijd.
2: Voorbereidingstijd is
1: een goede tijd.
2: Ja, amen. Zo is het. Dus het is nooit weggegooide tijd. Het is kostbare tijd. En dat je juist blijft leren en blijft...
1: Dienen.
2: Blijft
1: dan
2: dienen.
1: Dan kon je vrouw dienen.
2: Dat
1: is heel belangrijk.
2: Denk ik ook. Ook in de gemeente deed ik andere taken ook wel. Maar ik had verwacht dat ik in leiderschap geplaatst zou worden. Omdat ik natuurlijk die Bijbelschool gedaan had.
1: Ja.
2: Maar het duurde een tijdje. Maar God vormt je karakter daardoor door.
1: Ja, amen.
2: En dat is zoiets nodig. Moois. En dat is misschien nogal belangrijker.
1: Ja, dan geestelijke gaven.
2: Dan dat je meteen in leiderschap gezet wordt.
1: Nou,
2: dat het je karakter gaat groeien. Zodat je ook het aan kan wat God van je wil vragen.
0: Dat is het.
1: En dat hij je kan zegenen. Daar moet je nog aan kunnen ook. Dus daar moet je wel karakter voor hebben. Ja.
2: Dus soms mag je daarin groeien, moet je even wachten.
0: Hij wacht tot je het aan kan. Dat vind ik heel goed gezegd, want zo is het wel.
2: Ja.
0: Want wij willen wel, maar...
2: Maar ook het niet afdringen, hè? Ik heb er ook niet gesproken met de leiders daarover. Ik heb wel met Yvonne erover gehad, zo van, ik vind het te moeilijk. En ik heb het wel God neergelegd, maar... Ik heb geen elbogenwerk gedaan of zo. Want zo werkt het in Gods Koninkrijk
0: niet.
2: Oh,
0: absoluut.
2: Het is goed om dat te weten. Gewoon zo van, ik wil gevraagd worden voor een taak.
0: Ja.
2: Omdat ik wil dat het door God bevestigd wordt.
0: Ja.
2: Als je iets doet. Dat je niet zelf iets probeert te bewerkstelligen. Want dan gaat dat geen vrucht dragen.
1: Ik denk aan een tekst. Ik weet niet waar die staat. niet wie zichzelf aanbeveelt, maar die door de Heere aanbevelen wordt. Hmm. Die heeft de proef doorstaan.
2: Ja.
1: Ja, dat is een heel belangrijke tekst. Je kunt jezelf op de voorgang met van alles doen. Maar een God gaat op een gegeven moment iemand naar voren.
0: God wijst aan.
1: Die wijst aan. Dan ben je door heel wat moeilijke dingen heen gegaan. Hmm. God is niet zuinig met moeilijke dingen, vind ik. Hij doet best wel. Je komt best over heel veel moeilijke dingen heen. Als ik terugkijk, ben ik door veel moeilijke dingen heen gegaan. Hmm. Maar God heeft me er altijd weer doorheen geleid. Hmm. En hij vormt je.
0: Ja, moet ik altijd aan het lied denken, op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Hmm. Ook al zo'n mooi lied.
2: Ja.
1: Ja, hij durfde David ook. Jongen, wat heeft hij David door de malle molen gehaald? Hij was koning. Mm-hmm. En gezalfd tot koning. Nou.
2: Maar ik moest zelf ook even denken aan, als ik dat eventjes mag aanhalen, van Jacobus 1, daar staat er: houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en niets tekort schiet.
1: Ja. Ja.
2: Dus soms dan krijgen we verzoekingen en beproevingen komen op ons pad om ons geloof nog meer te testen. En dat is iets heel moois.
1: Ja. Mozes was 80 toen hij pas in de bediening kwam. Moet je nagaan.
2: Ja.
1: 80 jaar. Dus 40 jaar liet God hem zomaar ronddolen in de woestijn. Moet je nagaan.
2: Ja.
1: Had hem wel op het oog. Maar hij doet heel... Hij durft dat best aan, dat tijd overheen te laten gaan. Hmm. Bij ons maar vlug. Maar God denkt wel anders.
2: Ja.
0: Ja. Geduld is heel belangrijk, hè. Dat we... wat ik zelf ervaren heb, is gewoon... je mag ervoor bidden. En dan moet je het ook loslaten.
2: Ja.
0: Hmm. Niet constant... net wat je zei ook, niet dwingen. Hmm. Maar je bidt ervoor en je laat het los. En ik zeg altijd, als je het uitgesproken hebt, vooral hardop, hè, dan gaat God ermee aan de gang.
1: Ja, ja hoor.
0: En we weten niet welke gang hij doet. Dan denk je van, of moet ik eerst dit of moet ik eerst dat? Laat je maar leiden. En elke dag opnieuw.
2: Ja.
0: Dat is heel belangrijk.
2: Ja.
1: Abraham moest ook best lang wachten.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Is ook ongeduldig geweest. Hij is onze voorbeeld.
2: Ja. En Mozes is eerst ook ongeduldig geweest, want hij heeft eerst een Egyptenaar vermoord.
1: Dus,
2: En probeerde het in zijn eigen kracht te doen. En toen moest hij eerst nog 40 jaar lang de schapen van zijn schoonvader weiden. Aan de achterkant van de woestijn. Maar, en toen riep God hem.
1: Ja.
2: Toen was hij er klaar voor. 40 jaar lang met die schapen. Man.
1: Dat is lang. Ja.
2: Maar ik moest denken aan de tekst inderdaad. Althans... Het werd door mijn lieve vrouw aangereikt. 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 staat. Maar wie roemt, roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt.
1: Ja.
2: Doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt. Heeft de proef doorstaan.
0: Ja.
1: Ga dan die proef, hè.
2: Ja.
1: Ga dan die proef.
0: Ja.
1: Dus we worden getest. We worden gewoon getest.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou, Martijn Buwalde hebt er een heel mooi lied op. Die, ik weet niet of u hem kent, maar dat is eentje die zo recht door zee. En wat hij vraagt en wat hij zingt. Een gebed.

0: We gaan verder in de Bijbel. We zijn een beetje aan het zoeken geweest. En er staan zoveel teksten in over gebied vergroten. Dat het gebed de grootste kracht is in alles. En Paulus is ons voorbeeld. En ze staat ook in Colossense 1, vers 15 tot 23. Lina, wil jij dat lezen?
1: Dat is Efeze 1, bedoel je? Ja. Vers 15 tot 23.
0: Dan is het Efeze. Ja.
1: Ja. Ja. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde van alle heiligen, houd dit niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, dat wil ik nog een keer lezen, de Vader van de Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring en kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van het verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Nog verder, hè? Mm-hmm. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elk naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Halleluja, die zijn lichaam is in de vervulling van hem die alles en allen vervult.
0: Oh, mooi, hè?
1: Ik vind ze mooi, de gemeente. Ik hou van de gemeente. Ik heb iets met de gemeente.
2: Yes, absoluut.
0: Ja, ik ook.
1: Hij houdt van de gemeente.
2: Absoluut. Ja. En het mooie is dat dit gebed bidt eigenlijk Paulus als voorbeden voor zijn gemeente in Efeze. Maar we mogen dit ook persoonlijk bidden voor ons eigen leven. Dus we mogen het zowel als voorbeden gebruiken, maar ook als proclamatie en als gebed voor onszelf. Zodat we gaan wandelen in hetgene wat God voor ons bedoeld heeft. Dus zo'n mooi gebed. Ja. En er is zo rijk van de erfenis die we ontvangen hebben in Christus.
0: Prachtig, ja.
2: Dat we daarvan vervuld mogen worden.
0: Ik moest zo denken, we zijn begonnen eigenlijk het Oude Testament nou met Jabes. Ja. En we zitten nu in het Nieuwe Testament. Ja. En ik vind het heel apart altijd als ik wel eens voorgangers hoor. Ze gaan altijd naar Paulus toe. Ja. Paulus is ook zo'n groot voorbeeld.
1: Ja.
0: Die bekering van hem. Nou ja, als je dat ook leest. Ja. Het is zo wonderlijk. En dat vind ik juist zo mooi van Paulus. Want het is niet alleen Paulus, maar ook nu gebeurt het. Dat mensen zich bekeren.
1: Ja, zeker.
0: Die eerst tegen waren of anti of weet ik veel.
1: Die zo zeker waren van zichzelf. Ja, hè? Paulus was zo zeker van zichzelf.
2: Ja, ja. Als fariseer der fariseeën.
1: Ja, als je de Bijbel heel goed kent en je kunt er daar zo zeker van zijn. Dan wil God toch nog iets openbaren. Laten we toch een soepel hart houden. God wil eens wel eens wat zeggen. Hè, ook al zitten we jaren in de kerk. God wil wel eens wat zeggen. Hé, hou een soepel hart, dat is leuk. Dat is gaaf voor ons en voor iedereen. Ja.
0: Ja,
1: en Paulus is daar toch een voorbeeld in. Hij was strak. Hij wist het allemaal.
0: Hij is groot voorbeeld.
1: Jezus moest hem wel openbaren dat hij niks was.
2: Ja. En toen was hij blind.
1: Toen werd hij blind.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar goed. God genas hem weer.
2: Amen.
1: En nou is hij de vurige voortrekker van heel de wereld. Heerlijk.
0: Hij is een voorbeeld. Hij is een groot voorbeeld.
2: Ja, zo is
0: inderdaad.
2: Het.
0: Inderdaad.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker. Ja. Dus daarom zijn ook zijn gebeden zo krachtig.
1: Ja, is krachtig.
2: Want hij had openbaring van God ontvangen. Over, nou ja, gewoon het grootste geheimnis. Wat voor alle eeuwen was verborgen. En dat Christus in ons de hoop, de heerlijkheid. Ja, die openbaring ontving hij door God.
1: Ja.
2: En door de Heilige Geest. Ja.
1: Vind ik mooi
2: en die
1: woorden.
2: Deelt hij met ons.
1: Ja.
2: In die geschriften die hij geschreven heeft naar de gemeentes toe. En ik vind het ook zo mooi. Eigenlijk vind ik het mooi. Hij bidt voor de gemeente. En hij heeft ook nog eens een keer dat gebed op schrift gesteld voor de gemeente. Ja. Want dit zijn, dit is de brief naar de gemeente.
0: Ja.
1: Ja. Nou hebben we er wat aan.
2: Ja.
1: Nou hebben we er wat aan. Als je wat opschrijft en je bewaart dat. En je leest het later nog eens terug. Dan heb je er weer wat aan.
2: Wauw.
1: Wie schrijft blijft, zeggen ze. Wie schrijft blijft. Ja, het is belangrijk.
0: Ja, mooi is dat,
1: ja,
0: hè?
1: God,
0: ja,
1: goed.
0: Ja, ja,
2: ja. Bijzonder, hè?
1: De Vader der Heerlijkheid, dat vind ik zo'n mooi woord. Hij is de Vader der Heerlijkheid. Er zijn dus heerlijkheden bij hem. Wat is nou heerlijk? Vrede.
0: Ja.
1: Bovennatuurlijk. Onuitsprekelijke vreugde heeft Petrus erover.
0: Ja.
1: Onuitsprekelijk verheerlijkte vreugde.
2: Klopt, klopt.
1: Daar heeft hij het over.
2: Klopt.
1: Dat is te gek. Dus dat dan, komt van de Vader der Heerlijkheid natuurlijk.
2: Ja.
1: Hij is de Vader van de Heerlijkheid.
0: Die vreugde gaat boven alles.
2: Hoe zou die
1: uit? Ik denk dat wij nog maar heel weinig bezitten. Er komt nog veel meer heerlijkheid aan.
2: Lina, hoe zou die eruit zien? Onuitsprekelijke vreugde.
1: Onuitsprekelijke
2: vreugde. Dat is ha-ha-ha.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: Daar heb je geen woorden meer voor.
1: Poortvriet heeft dat op zijn graf staan, zoiets.
2: Okay.
1: Hoe zou u er toch uitzien? Ja, zoiets. Met andere woorden nog, hoor. Maar hij heeft dat
0: wie,
1: op zijn graf
0: staan. Erop staan?
1: Hij was zo benieuwd hoe God eruit zou zien.
0: Wie was dat, Lina?
1: Rien Poortvliet.
0: Oh, ja. Ja.
2: Okay.
0: Ja. Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja, in de Hooglied 8 vers 6 staat ook... Leg mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Want sterk als de dood is de liefde. Zijn liefde...
1: Ja.
0: Die gaat over alles heen.
2: Ja.
0: Zelfs in de dood.
2: Ja, precies.
0: Door de dood heen.
1: Dat kan geen mens je afnemen.
0: Nee.
1: Er kan ook geen mens aan toevoegen.
0: Nee.
1: Dat is echt zo.
2: En eigenlijk praat het ook over Goede Vrijdag. Ja. Want door de dood heen... Door de dood heen... Die Jezus op Goede Vrijdag voor ons moest sterven...
0: Mm-hmm.
2: Kunnen wij eeuwig leven ontvangen.
0: Ja. Ja.
2: Als hij niet had voor gekozen om te sterven aan het kruis. Dat was het begin. Hadden wij nooit recht gehad op eeuwig leven. Heeft hij betaald voor de zonde aan het kruis. Dus ik vind het mooi dat het daar staat. Zo, ja, de liefde. Dat was Gods liefde.
0: Ja,
2: dat
0: ja.
2: Jezus aan het kruis voor ons gestorven is. Halleluja.
0: Ja.
2: Bijzonder, hè? Dus die liefde is sterker dan de dood.
1: Kan niemand afnemen.
0: Nee.
1: En geen water kan het blussen.
2: Nee.
1: Soms willen mensen wel eens natte dekens op je gooien. Dan ben jij blij, maar dan gooien ze natte dekens op je. Ja, dat is helemaal niet zo vreemd. Dat gebeurt gewoon. Natte dekens op de vreugde van God. Maar hey, het is meer geen wateren te blussen.
2: Nee.
1: Het komt bij God vandaan en hij is de God van vreugde. Dus dat is gewoon niet te blussen.
0: Maar je moet dan ook vragen de wapenuitrusting, hè? Dat het niet tot je binnenkomt. Want het is mensen die dat doen. En des te meer jij vreugde kent, des te meer gaan ze op je in met negatieve dingen. Heb je soms.
2: Heb je soms.
0: In je omgeving.
2: Zeker.
1: Ja,
2: maar...
1: werkt als een natte deken.
0: Jawel, je hebt mij wel eens gevraagd waarom ben je altijd zo blij? Want je bent altijd zo blij. Dat werd zo gezegd, weet je wel. Weet je wel? Dat deed best wel zeer.
2: Dat kan pijn doen.
0: En op dat moment wordt dat wel bij je weg. En dan, zeg ik, en dan heb ik weer van, heer, wat mag ik zeggen? Want die persoon heeft pijn.
2: Ja.
0: Dat voel je dan.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik heb ook wel gezegd, denk je dat ik niks meemaak? Ik heb genoeg meegemaakt en nog.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar zijn vreugde gaat boven alles uit.
1: Halleluja.
0: En die pak ik dan op dat moment.
2: Ja. Zo is het. Zo, het is een geestelijke kracht.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is niet te blussen.
0: Het is ook niet uit te leggen.
1: Nee, ook niet.
0: Je mag er gezond, maar, ja, strek
1: gezond
0: je er maar
1: jaloers
0: uit.
1: Op worden. Je mag er gezond jaloers op worden. Dat wil ik ook.
0: Ja.
1: Dat moet in je naar boven worden. Dat wil ik ook.
2: Ja.
1: Laat dat maar komen.
2: Ja, ik moet eigenlijk denken aan de Romeinen 14 vers 17. Dat ga ik nog heel snel lezen. Daar staat... wat het koninkrijk van God... bestaat niet in eten en drinken. Gezellig zijn ook met elkaar, maar dat is het niet.
0: Nee.
2: Maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest.
1: Ja, halleluja.
2: Dus die blijdschap, dat is iets wat
1: Goddelijke
2: Gods kroon. Koninkrijk brengt.
0: Ja.
1: Amen.
0: En dat kan je niemand geven.
2: Nee, alleen God.
0: En je kan daarvoor bidden. En ik heb nog een heel mooi lied hierop. Gebed om vrijheid. Sela zingt dat.

0: Ja, luisteraars, dit was weer een heel mooi lied, hè, over vrijheid. Alleen als u dat gelooft, zal iets gebeuren. En daar vervolgens naar handelen. Zal Gods kracht uw kant opkomen en uw leven veranderen. En zo is het.
1: Amen.
0: Het enige wat tegengehouden kan worden, is door de spiraal van die zonde die in uw leven is. En die hebben we allemaal. En die mogen we afleggen in Jezus' naam. Mm-hmm. En dan gaat God u voorzien van uw verlangen. Maar u moet het wel uitspreken naar hem. En dat wil niet zeggen dat je dit gelijk krijgt. Mm. Maar hij gaat er wel mee aan de gang. Dat is uit mijn eigen ervaring, is dat gewoon zo. Je mag het uitspreken. En hij wil alles van je horen. Niets is te gek bij hem. Mm. Dat is juist zo mooi.
2: Amen.
0: Je mag alles zeggen. Je mag alles vragen. Ja. Ook al klinkt in je eigen oren dat je denkt van, ja, maar dat ga ik niet doen. Mm. Hij handelt naar zijn wil. Mm. Mm. Niet naar de onze.
2: Mm.
0: En daarom heeft mij dat boekje zo geraakt. Want daar komt het allemaal in terug. Dat hij dus niet geloofde van dat zijn functie was. Maar dat hij juist in geloof wil stappen. Dat van, nou heer, als u het zegt. Mm. Als u denkt dat ik dit aan kan. Dan neem ik een stap in het geloof. Mm. Mm. En als je een stap in het geloof zet. Komt God je tegemoet.
2: Ja. Amen. Amen. Ja. Want hij waardeert geloof. God die handelt eigenlijk
1: alleen
2: op ons geloof.
1: Alleen op geloof.
0: Ja. Ja, u dat moet echt zo. Dat boekje lezen. Want er staan zoveel mooie dingen in. Het is een klein boekje. Je leest er zo in één stuk uit. Maar het is zo krachtig. Mm. Dat, ik heb hier ook opgeschreven. Bid het gebed een maand lang dagelijks met je hart. Bid het en let niet op de weerstand in je gevoel. Want ons gevoel, die kan nog wel eens tegenwerken.
1: Van zeker.
0: Dan zie je nou wel. Ik ben dat wel aan het bidden, maar gebeurt vast niet. Of dit is zo gek, of dit is zo raar.
2: Ja.
0: Herken je dat een beetje?
2: Zeker, maar en dat weerhoudt ons dan van geloof. Want geloof accepteert het. Accepteert de beloftes van God.
0: Hm.
2: En dit is een van de beloftes van God. Dat hij ons wil zegenen, ons gebied wil vergroten. Dus onze invloedssfeer wil vergroten.
0: Ja. Ja.
2: En dat mogen we in geloof pakken. En soms zegt ons gevoel van, ja, hallo, Malte, wat geloof je het echt?
0: Ja.
2: Nou ja, goed. En dan moet je tegen je gevoel zeggen soms van, ja, zwijg. En ik sta op de beloftes van God.
0: En
2: soms is dat gewoon zo. Ook als je bidt voor genezing of voor bevrijding. Ja, het zijn allemaal beloftes. En allemaal opdrachten en beloftes van Gods woord. Ja. Voor ons als gelovigen. De vijand is als de kippen bij om je gedachten te brengen. Van ja, maar wie ben jij wel? Gaat bij jou echt niet gebeuren. Of jij hebt niet genoeg kracht. Of je, noem maar op. Er kunnen allerlei maatjes komen. Maar als we Gods woord blijven staan, dan gaat het gewoon gebeuren.
1: Ja.
2: Dus dat is, dat is gewoon heel mooi.
1: Dat is onze grond, hè?
2: Ja.
1: Gods woord is gewoon onze grond.
2: Zo is
1: Daar het. Hebben we wortels in. Daarom Amen. Kunnen we blijven staan.
2: Amen.
1: Anders kan elke wind ons wel van de weg waaien. Maar nee, we hebben Gods woord. Daarom houden we van Gods woord. We houden gewoon van Gods woord, hè?
2: Ja.
1: Ja. Hij is ons leven. Het woord is ons leven.
0: Ja, daarom is
1: Jezus
0: het programma
1: is
0: ook
1: het woord. Jezus is het woord.
2: Amen.
1: Ja. Amen. Jezus zegt van zichzelf dat hij het woord is.
2: Ja.
1: Ja.
0: Daarom is het programma ook zo fijn.
2: Ja.
0: Want we diepen de Bijbel uit. Met z'n allen.
1: Ja.
2: Zo is het.
0: Met z'n drieën dan, zeg maar.
1: Ja.
0: En je gaat er veel dieper op in dan dat je het gewoon zit te lezen. Maar nu, dan heb jij dit, dan heb jij dat. En zo kan je het ook nog bekijken.
1: Ja.
0: En zo vergroot het ook weer het gebied.
1: Mm-hmm.
0: Hè?
2: Zo is het.
0: Het blijft niet alleen maar bij die letters, maar het gaat leven.
2: Ja.
0: Het gaat leven. Ja. Dus dat is... Dus laten we dat gebed bidden. Vergroot ons gebied.
2: Amen.
0: De volgende keer gaan we er een keer over praten. Hoe dat gebeurd is. Dat ons gebied vergroot is.
2: Ja.
0: Maar we leven in een hele rare tijd nu. En ik denk dat God ons wil gebruiken. Dat hij de mensen nodig heeft.
2: Amen. Amen.
1: Wel zeker, wel zeker. Ja.
2: Ja. Ik geloof dat er veel mensen naar ons toe zullen komen voor hulp.
1: Ja.
2: Uit de wereld. Ja. Naar ons toe zal komen. En dan hebben wij een boodschap.
1: Ja.
2: Van eeuwig leven, van redding, van genezing, van herstel, van bevrijding, van blijdschap.
1: Ja. Kunnen we ze meenemen naar de plek van goedheid van God.
0: Ja.
1: Zijn gemeente.
0: Ja.
1: Ja. Waar leven is, waar vreugde is.
2: Ja. Waar een rivier stroomt die nooit ophoudt.
1: Nee, waar het water stroomt, ja. Geweldig. Ja, ja,
2: fantastisch.
0: Ziet zo voor me. Die rivier die gaat gewoon door. Die gaat door alles heen.
2: Ja. Amen. Ja.
1: Ja.
2: Amen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, die komt ook af en toe stenen en obstakels tegen. Ja. Maar die is niet te stoppen. Die is niet te stoppen.
1: Die neemt dat mee.
2: Ja, amen. Die neemt het
1: als
2: mee.
1: Je er wat ingooit, dan zo'n stromende rivier neemt het gewoon mee. Ja.
2: Ja. Dan ben je er ook vanaf. Dan ben je er ook vanaf.
1: Zo is dat. Ja, ook dat. Ja.
0: Nou ja, ik zei vroeger wel eens als we langs de zee liepen. En er waren wat dingen. Ik zei, ik gooi het in de zee. En ik neem het niet meer mee terug.
1: Ja, heel goed. Heel goed.
2: Ja.
0: Dat is heerlijk hoor, zo langs de zee te lopen.
2: Ja, ja, snap ik. Ja.
1: Op die manier zo te doen, ja.
0: Ja.
1: Als je actie achter je woorden. Ik ging wel eens een kussen pakken. Als ik me ergens zorgen, dan pakte ik een kussen en gooide ik dat weg. Dat was mijn kussen. Dat waren mijn zorgen. En dat hielp. Dat hielp echt.
2: Ja. Ja, soms helpt het om een fysieke daad te doen.
1: Achter je.
2: Een handeling. Een fysieke handeling te verrichten op hetgene waar je voor in je geloof staat. Dus als het zorgen zijn, dat je die weer gewoon van je afwerpt.
1: Ja, ja.
2: He? Dat is jouw actie.
1: Ja. Ja.
2: En zo werkt het vaak met geloof ook. Dat we in geloof moeten handelen. Een handeling vaak moeten verrichten om uiting te geven van ons geloof.
1: God is heel symbolisch altijd, hè?
0: Ik vind het heerlijk.
1: God is heel symbolisch. Hij werkt zelf ook met symbolen. Hele tabernakel, allemaal symbolen. God is zelf. Ik heb wel eens gedacht, waar heb ik het van? Maar God heeft symbolen en kleuren. We hebben het allemaal van hem, hoor. Ja.
2: Amen.
0: We mogen allemaal zo verschillend zijn, hè? Heerlijk is dat.
1: Ja,
0: ja,
2: absoluut.
0: Dat is echt,
2: samen vormen we de veelkleurige wijsheid van God.
0: Ja. De tuin van God noem ik het wel eens. Ieder bloempje heeft zo zijn eigen kleur en geur.
2: Ja.
0: En wij zijn de tuin van God.
2: Mm.
0: Ja.
1: Tot eer van de schepper. Hij heeft het gemaakt. Ja.
0: Ja.
1: De geuren zijn voor hem. God heeft het ook altijd over geuren in de Bijbel. Ze moesten brandoffers brengen, want dat maakte hem blij.
2: Klopt. En nu is de geur van Christus.
1: En nu is de geur van Christus, ja.
2: Die we mogen verspreiden. Halleluja. Ontvangen en verspreiden.
0: Amen.
2: Fantastisch.
0: Amen. Wat zo'n boekje al niet losmaakt, hè?
1: Ja.
0: Zo'n klein boekje.
1: Zo is dat, ja.
0: Wat jaren geleden geschreven is. Dat is echt een heel poos geleden dat die uitgekomen is.
2: Ja.
0: Even kijken of het er nog in staat, maar ik kan het even niet vinden. Maar in ieder geval, ik had al jaren in huis. En ik... het is wel de moeite waard om te lezen. En als u het niet kunt vinden, kunt u mij wel bereiken via Radio Eemland. Als u een vraag erover hebt.
2: Ja.
0: Dat kan altijd. Hè?
2: Ja.
0: We zijn overal te vinden wat dat betreft.
2: Eigenlijk heel bijzonder, want het zijn maar twee versen in de Bijbel.
0: Ja.
2: En toch kunnen we daar heel veel uit putten.
0: En daar hebt u een heel boek over geschreven.
2: Ja, ja ook wonderlijk. Ja,
0: dus nu gaan we vragen... Gebed om zegen. En dat wordt gezongen op de opwekkings-cd. Gebed om zegen.

0: Ja, luisteraars, we gaan weer even verder. Maar wat ik er net al noemde, van bid dit gebed een maand lang dagelijks met je hart en bid het en let niet op de weerstand in je gevoel. En daar hebben we het net ook over gehad, hè? Over het gevoel. Het gevoel zegt wel eens anders. Hè? Ja. En wat ook heel belangrijk is, en dat sprak hij, dat schreef hij ook, het uitspreken van dankbaarheid. Het uitspreken van vertrouwen. Het belijden van je geloof. En het uitspreken van de waarheid maakt vrij.
1: Absoluut.
2: Ja.
0: En wat is de waarheid?
2: Jezus is de waarheid.
0: Jezus is de waarheid.
2: De weg en het leven.
0: De weg en het leven.
1: Amen.
2: Halleluja.
1: Ja.
0: Amen. En dan gaan we nu afsluiten. Het uur is alweer om. Het gaat wat vlug, hè?
1: Nou.
0: Jee. Nou, goed. Ik dank de panelleden, Lina Hedrik en Malte Westheide. En ik dank ook Yvonne Westheide voor de techniek. Shalom over uw leven.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Je kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin vanavond een groot aantal diverse werken uit de lichtklassieke literatuur de revue passeert. Met onder andere aandacht voor de beroemde Maastrichtse Staar en een aantal beroemde marsmuziek. En de techniek wordt verzorgd door Vaker Brals. Onze eerste nummer is muziek van Prokofjev, namelijk de Mars en het Scherzo uit De Liefde van de Drie Sinaasappelen en uitgevoerd door het Rotterdam Philharmonic Brass.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Radio Eemland 1. De Mars en het Scherzo uit De Liefde van de Drie Sinaasappels, opus 33 bis van de Russische componist Prokofjev en vertolkt door de Rotterdam Philharmonic Brass Ensemble. Dan gaan we nu naar muziek van Brahms in zijn bekende Hongaarse dans nummer 5 en het wordt vertolkt door de Philharmonia of the Nations onder leiding van de dirigent Justus Frans.

Applaus voor de Philharmonia of the Nations onder leiding van de dirigent Justus Frans in de Hongaarse dans nummer 5 van de Duitse componist Johannes Brahms. Dan gaan we nu luisteren naar muziek van Johann Strauss, namelijk getiteld Perpetuum Mobile. En een Perpetuum Mobile, dat is een compositie die eigenlijk eenmaal in beweging gezet voor altijd blijft voortbewegen in de muziek. Dus het is een bepaald thema dat steeds terugkomt. Oneindig blijft het eigenlijk, of oneindig moet ik zeggen, ja, gaat het maar door. En het wordt hier uitgevoerd door de Philharmonia of the Nations, hetzelfde orkest als de vorige nummer, onder leiding van Justus Frans.

0: und so weiter und so weiter.
1: Perpetuum mobile was dit, hè? Oneindige beweging van de componist Johann Strauss. En uitgevoerd door het Philharmonia of the Nations onder leiding van de dirigent Justus Frans. Dan komen we nu wat in rustige vaarwater terecht met de componist Serge Rachmaninoff. In het Adagio Sostenuto uit het tweede pianoconcert. En het wordt uitgevoerd door het Mexico City Philharmonic Orchestra met de solist Jurgen Louis Prats onder leiding van Henrique Batisse. En Rachmaninoff die schreef 4 fantastische pianoconcerten, maar deze, die tweede, geldt als een van de meest succesvolle werken van Rachmaninoffs oeuvre en behoort met het 3e pianoconcert tot zijn populairste werken voor piano en orkest.

Prachtige pianomuziek, namelijk het Adagio Sostenuto, tweede deel uit het tweede pianoconcert van Rachmaninoff en uitgevoerd door de Mexico City Philharmonic Orchestra onder leiding van Henri Batisse met aan de pianosolo Jurk-Louis Prats. Dan gaan we nu naar koormuziek, dames en heren, en wel het Allein zu dir, Herr Jesu Christ, uit kantate BWV 33. En dat is een religieuze kantate van Johann Sebastian Bach dus. En deze koraalkantate is geschreven voor de 13e zondag na Trinitatis en is voor het eerst uitgevoerd op 3 september 1724 in Leipzig. Bach baseerde de kantate op de gelijknamige hymne van Konrad Hubert uit 1540.

Dit was koormuziek van Johann Sebastian Bach uit zijn cantate BWV 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. En uitgevoerd door de Holland Boys Choir en het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter-Jan Leusink. En we hoorden ook de hoboïsten Peter Frankenberg en Ovel Frenkel. Dames en heren, goedenavond. U hebt afgestemd op Los Klassiek op Eemland 1. En de techniek wordt verzorgd door Varkenbrands.

Kotje Turion, Duits componist. Russisch componist moet ik zeggen. In zijn adagio uit Spartacus en de Phrygia. En onder andere de herkenningsmelodie uit de Oneiden Line. Bekend tv-serie voor een aantal jaren terug. En hier uitgevoerd door de Amsterdam Brass Ensemble onder leiding van Frank van Koten. In de opening van het programma meld ik u dat er een speciale aandacht is voor de Maastrichter Staar. En daar gaan we dan nu naar luisteren in een paar fragmenten. Het eerste is het soldatenkoor uit Faust van Gounod. En we horen hier dus de Maastrichter Staar, begeleid door het Limburg Symfonieorkest onder leiding van Henny Ramakers. MUZIEK

Dit was het eerste fragment van de Maastrichter Staar, en namelijk het soldatenkoor uit Faust van Gounod. En waar we nu gaan naar gaan luisteren, dat is het pelgrimskoor uit het Tannhäuser van Wagner. En het pelgrimskoor is een van de bekendste melodieën uit het opera-repertoire.

Dit was muziek van Wagner. Het Pelgrimskoor uit Tannhäuser, de opera Tannhäuser. En vertolkt door de Maastrichter Staar met het Limburg Symfonieorkest onder leiding van Henny Ramakers. Dan zijn we nu aangekomen bij orgelmuziek. En namelijk Allegro uit het orgelconcert opus 4 nummer 2 in Bes majeur van Händel. En we horen hier de organist Ivan Sokol samen met het Slovaaks Chamber Orchestra onder leiding van Bohdan Warschel.

Muziek van Händel, Allegro uit orgelconcert opus 4, nummer 2 in Bes majeur. En we horen hier de organist Ivan Sokol samen met het Slovak Chamber Orchestra onder leiding van Bohdan Warschel. Tot slot van dit eerste uur voor 8 uur muziek van Borodin, Russisch componist. En we horen hier het Scherzo Trio uit zijn eerste symfonie. En vertolkt door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de Russische dirigent Valery Gergiev.

Prachtig muziek van de componist Borodin in zijn Scherzo Trio uit zijn eerste symfonie en vertolkt door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de Russische dirigent Valery Gergiev. Om 8:00 krijgen we het NOS-journaal en daarna komen wij terug met de 2e uur van dit programma met composities van onder andere Wiggers, wederom Rachmaninoff, Saint-Saëns, Wagner weer, Dostal, Gershwin, Telemann en Bach. Tot na het nieuws.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek op Eemland 1, waarin een keur van gevarieerde muziek wordt gedraaid en wederom aandacht voor de Maastrichter Staar en beroemde marsmuziek. En we beginnen daarom met de bekende en beroemde Mars der Medici van de componist Wiggers en uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Anne Postumus.

Fantastische Mars der Medici van de componist Wiegers. En uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel. Tegenwoordig de Johan Willem Friso, onder leiding van Anne Postumus. Dan staat nu Rachmaninov weer op de lijst, maar nu met koormuziek. Het Vesper Stava Vixnik Bogu Glory to God in the Highest. En het wordt uitgevoerd door het Sint-Petersburg Chamber Choir onder leiding van de dirigent Korniev.

Voor u werd vertolkt sfeervolle koormuziek van de Russische componist Sergei Rachmaninov door het Sint-Petersburg Chamber Choir onder leiding van Korniev in Vesperstava Vichik Bogu Glory to God in the Highest. Dan zijn we nu aangekomen bij muziek van de Franse componist Saint-Saëns. In het Adagio Allegro Moderato, eerste deel uit zijn derde symfonie, opus 78, bijgenaamd de Orgelsymfonie. En we horen hier de Berliner Philharmoniker onder leiding van de Amerikaanse dirigent James Levine.

Saint-Saëns, Adagio Allegro Moderato, eerste deel uit de derde symfonie, opus 78, bijgenaamd de orgelsymfonie van Saint-Saëns dus, en uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van James Levine. En dan had ik u gemeld dat er bijzondere aandacht is voor de Maastrichter Staar, en daar gaan we daar nu weer naar luisteren in een fragment van Wagner, maar nu het matrozenkoor uit de Vliegende Hollander.

Dit was het matrozenkoor uit de opera Vliegende Hollander van Wagner. En we gaan nu luisteren naar dit beroemde koor in de Fliegermarsch uit de Vliegende Ritmeister. En dat is een operette. En die muziek is van de componist Dostal in een arrangement van Killer Dextler.

Ook prachtige marsmuziek was dit van de componist Dostal in een arrangement van Killer Drexler. En u hoorde de Maastrichtse Star samen met het Limburg Symfonieorkest onder leiding van Henny Raammakers in de Fliegermarsch uit de Vliegende Ritmeister. En dat is een operette. Nou, we blijven nog even in de licht klassieke muziek. En we gaan nu luisteren naar muziek van Gershwin.

Dit was de beroemde introduction en het lied Summertime uit de musical Parkje en Bess van de Amerikaanse componist George Gershwin. En uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra samen met Harolyn Blackwell, sopraan, en de Glyndebourne Choir en het London Philharmonic dus onder leiding van Sir Simon Rattle. Dames en heren, goedenavond. U hebt afgestemd op Los Klassiek op Eemland 1 op de volgende frequenties: voor Bunschoten 107.5, regio Baren 105.5, regio Soest 105.9 en de regio Soesterberg 107.9. En de techniek wordt verzorgd door Varkenbrands.

Ik had u in het begin gezegd aandacht voor marsmuziek en dit was de Mars Arnhem. En we hoorden hier de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van Pierre Kuipers. Dan gaan we nu naar muziek van Telemann en we horen hier het concerto in D majeur voor trompet, twee hobo's, strijkers en de Amsterdamse Bach-solisten horen we hier met Jürgen Koesmal, Paul Verheij, Rob Visser en de trompetist Peter Masseurs.

Dit was muziek van Telemann in het concerto in D majeur voor trompet, twee hobo's en strijkers. En we hoorden hier in de Amsterdamse Bach-solisten Jürgen Koesmaal op viola d'amore, een soort kleine cello. De fluitist Paul Verheij, de hoboïst Rob Visser en de trompetist, de oud-collega van mij, een ondergetekende Peter Masseurs. En tot slot laat ik u nog een mars horen van ondergetekende Henk de Graaf, getiteld Allegria en vertolkt door het harmonieorkest Sophia's Vereniging te Loon op Zand onder leiding van Henk de Graaf.

Dit is tot slot de Allegria Mars van de componist Henk de Graaf. En uitgevoerd door het harmonieorkest Sophia's Vereniging te Loon op Zand onder leiding van ondergetekende. Dames en heren, dit was Los Klassiek met een groot aantal gevarieerde werken uit de klassieke en licht klassieke literatuur. Samenstelling HDG, techniek Vakenbrands, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijn.

0: gewapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden.

0: dood geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond.

0: Het is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streek.

Hey jongens, dit Phony in the Hardcore hebben dit nummer voor ons bedacht. En het gaat erover dat jullie altijd denken dat je de artiest nodig hebt. Maar dat het vaak toch precies andersom is. 'Cause when you

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.